0: en stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen, in de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen

0: van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het en

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Munich op. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer in het zuidoosten regen, verder af en toe zon en maximaal 15 graden. Goed!

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
6: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
5: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
7: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
5: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 35.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen. En het weer: in het oosten en zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land droog en een graad of 15.

0: Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken. 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
4: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
3: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
5: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
3: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verschillen tussen rijke en minder rijke mensen blijven maar groter worden, meldt het Centraal Planbureau. Het belastingstelsel beperkt die verschillen niet en verschillen worden er soms door vergroot. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. En ondanks de onrust in de wereld heeft Philips meer winst gemaakt dan een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op net geen 4 miljard. De winst verdubbelde tot 146 miljoen. Mede doordat Philips kosten bespaarde. Het weer, in het oosten regen en 10 graden. Meer naar het westen, droog en wat zon en 15 graden.
1: De Radio 359.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

0: Sweet Caroline. Neil Diamond, jij zat echt lekker mee te doen, Hattie.
1: Ja, heerlijk.
0: Moet je die ook weer in het koor doen? Je staat trouwens in de, krant.
1: Ja, op de voorpagina. Ja, je moet mee zoeken hoor. Ik sta helemaal achteraan, maar dat maakt niet uit.
0: In de week van reizen, op de voorpagina. Ja,
1: mooi stukje reclame.
0: Ga ik even opzetten.
1: Ja, doe dat maar. Doe dat maar.
0: Even kijken waar jij staat.
1: Helemaal.
0: Waar is dit?
1: Waar is dit? Ja, die is ooit een keer in reizen genomen.
0: Helemaal achteraan.
1: Ja, helemaal achteraan. Ik zal het je zomaar aanwijzen.
0: Ik zie het daartussen.
1: Die ja, heb je goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Naast de dame met het rode shirt aan.
1: Ja.
0: Goh, wat leuk, Hattie.
1: Ja, leuk.
0: Nee, waar was dit, zei jij?
1: In reizen toen.
0: Op het plein.
1: Ja, was de samenzang. Ja. En dat hebben we aanstaande zaterdag weer.
0: En waar?
1: Nou, we beginnen bij het Europaplein.
0: Zo?
1: Ja. Daar beginnen wij te zingen. En dan gaan we naar de Hoge Wal.
0: Ja.
1: Hebben wij ook nog een plekje. En het staat allemaal geloof ik wel in de krant, hè?
0: Maar is dit Cor? Mijn collega? Cor heeft een spallekasbeen. Nou, het komt je niet bekend voor. Nee, dus. Nee.
1: Ja, dat is van het Santicor.
0: Ja, volgens mij zit hij daar.
1: Ja, van het Santicor, dat heb je helemaal goed.
0: Ja.
1: Maar dat optreden, dat begint dus van ons met de Tukkenladies. Wij gaan het dus openen. Een opening wordt gedaan om 12:00. En dan om 12:30, dan gaan wij dus zingen.
0: Ja, je bent al druk aan het oefenen. Nou, net hier met
1: we zijn
0: Sweet
1: zeker
0: Caroline
1: druk
0: had je zoiets van,
1: leuk.
0: De camera staat aan.
1: Oh, ja. Ja, leuk hoor. Nou, en dan hebben we dus 3 blokken om te zingen. En we hebben dan om 5:00 de samenstaan.
0: Ja,
1: met alle
0: koren. Leuk.
1: Dus dat is sowieso leuk. Ja. Hebben we zin aan. En de weersvoorspellingen zijn geloof ik wel redelijk.
0: Oh, heerlijk, want vandaag is het een... dat is echt een druildag.
1: Ja, een druilige
0: even zo'n tussendoordagje.
1: Oh, maar vrijdag is straks
0: mei,
1: goed nieuws.
0: Ja, dat gaat hier om 11:30. Ja. Ongeveer om 11:30. Ja, ik denk nu wel 11:30, want Gea is er niet.
1: Nee, helaas. Zij is weer grieperig en heeft zowat geen stem. Dus.
0: Ach, beterschap.
1: Maar ik heb een woord. Ja, bij deze beterschap.
0: Oké, een woord.
1: Een woord heb ik. Maar dat komt om 10:45.
0: Nou, wachten we nog even. Hebben dus het weer dat een beetje druilig is. Nou, maar hoe zit het met Gerrit Spijker?
1: Die is er ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Nou,
1: die heeft ook weer andere bezigheden.
0: Maar vorige week was hij er eigenlijk ook niet. En toen hebben we hem stiekem gebeld.
1: Ja, maar gaan we nou niet doen.
0: Nou ja, niet stiekem, per ongeluk.
1: Ja, per ongeluk, dat zeg je goed. Maar hij heeft wel gezorgd voor een mooie nieuwe omschrijving. En die ga ik zo ook doen.
0: Nou, ik ben benieuwd, Hattie. En broodjes heb je ook al klaar? Want ik ga op zoek naar een draaiorgel.
1: Ik heb 2 heerlijke broodjes schnitzel. Ja, heel wat anders.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Dat vinden mensen ook echt lekker. Want de vakantie is ook weer voorbij.
1: Heerlijk, een broodje schnitzel, zigeunersaus.
0: Kinderen zijn weer, de jongeren zijn weer naar school.
1: Ja, vandaag weer.
0: Ja,
1: ja, die hebben lang vrij gehad, een lange meivakantie.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En heel veel mensen ook echt lekker naar het buitenland.
1: En ze hebben mooi weer gehad.
0: Zeker. En dan is dat wel apart dat vandaag, hè, deze dag, 6 mei, Pim Fortuyn vermoord op deze dag.
1: 24 jaar geleden.
0: Ja, daar praten we over. Ik weet het nog als de dag van gisteren.

0: donder op, zegt hij, Leon Moorman. Komt eigenlijk uit Drenthe. Hij ging in 2024 viraal met zijn Drentse streek taalversie. En dat deed hij met dat nummer van Beyoncé, Texas Hold'em. En hij heeft hem getiteld Hier in het Oosten. Leuk. Ja,
1: mooi nummer.
0: Ja. Mooi nummer, hè?
1: Zeker, ja. En hij heeft ook nog meegedaan aan een songfestival, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, dan aan speciaal van het Oosten.
0: Ach.
1: Maar dat is nou afgeschaft. Dat hebben ze dus vorig jaar niet meer gedaan.
0: Okay.
1: Ja, daarvoor wel. Ja, was ook altijd leuk. Was altijd op Oost en dan kon je dat volgen. En dan deden alle provincies deden dan mee. Dus.
0: Nou, leuk. Ja, dankjewel voor deze info. Leuk.
1: Ja, toevallig dat men dat zo te binnen schoot. Ik heb een prijsvraag van het grote warenhuis met het rode logo. En die prijsvraag, daar kan men een taart mee winnen. Echt een hele grote slagroomtaart. Leuk ook voor Moederdag.
0: Oh ja, Moederdagtaart. Ja,
1: een moederdagtaart.
0: Oh, misschien is er wel een moederdagtaart.
1: Daar gaan we ook voor zorgen. Komt ook vast leuk. Goed. En die taart is echt goed voor 8 tot 10 personen. Nou, dan komt de vraag. Hoe heette het kruidenierswinkeltje? Ik zeg er bewust bij winkeltje, want het was een heel klein winkeltje dat vroeger aan de Vierdense Straat zat.
0: Oké. Dus, okay. Je vertelt nog niet wat er verkocht werd. Oh nee, kruidenier.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, kruidenierswinkeltje. Ja.
1: Ja, een kruidenierswinkeltje. Ja, leuk was dat vroeger.
0: En jij wil graag de naam weten.
1: Ja, ik wil heel graag de naam weten. Ja, die winkels die zitten hier niet meer. Dus dat is er al een hintje bij. Ik maak er gewoon een makkie van. Echt oude reizen.
0: Dan moet je wel echt uit reizen. Ja, ik weet het dus echt niet. Dus, ja.
1: Nee, dat kan kloppen. Nee, dat weet jij echt niet.
0: 0548 68 10 10 voor die grote taart.
1: Ja.
0: En misschien dus een moederdagtaart.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ik ga even contacten. Was goed.
0: Ja. Jou lukt dat soort dingen
1: meestal wel.
0: Ja. Randy Crawford.

0: Ja, Hetty, het is een makkie voor de mensen, want de antwoorden die komen gewoon binnen.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb de draaiorgel.
1: Is ook een makkie.
0: Want de vraag was, hoe heette dat kruidenierswinkeltje aan de Wierdense straat?
1: Ja, klopt. Dat was een heel mooi klein kruidenierswinkeltje.
0: En als je het antwoord goed hebt, maak je kans op een grote slagroomtaart. Goed voor 8 tot 10 personen.
1: Ja.
0: Hetty, de draaiorgel gaat er aankomen.
1: Ja, leuk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben er ook klaar voor. Maar, hey. Wat kunnen ze winnen?
1: 2 heerlijke broodjes schnitzel.
0: Oh ja, dat had je toen straks al gezegd. Maar ja,
1: maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Voor de mensen die net ingeschakeld zijn. En dit is een draaiorgelversie van een bekende plaat.

0: was niet moeilijk, hè? Ook de draaiorgel niet. Maar jij zei het al, het is vakantie geweest, gewoon lekker. Gewoon, we doen het gewoon, 6 mei vandaag. En op deze 6e mei, ja, hoeveel jaar geleden zei jij? 24 jaar?
1: 24 jaar geleden, in 2000.
0: Ja, toen werd Pim Fortuyn vermoord. Aan de telefoon hebben we Joke. Goedemorgen, Joke.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun jij het je nog herinneren dat Pim Fortuyn vermoord werd in Hilversum?
2: Ja, om 6 uur 's avonds.
0: Wat een toestand was dat, hè?
1: Heel heftig. Oh.
0: Wat was jij op dat moment aan het doen toen jij dit...
2: Ik zat op het moment zat ik te eten, hoorde ik het op het nieuws.
0: Oké. Okay. En wat ging er door je heen?
2: Ja, de schrik natuurlijk.
0: Ja.
2: Want jij kwam uit een gesprek, gaat gewoon met Radio 3.
0: Ja, klopt.
2: Hij komt eruit en hij wordt zo neergeschoten.
0: Vreselijk. Ik werkte daar toen nog.
2: Door naar de wieken.
0: Ik was alleen, op dat moment was ik in Rijssen aan het verhuizen. En ik was dus niet daar aanwezig, maar mijn collega's wel. En de secretaresse van Radio 3, die zegt tegen mij... Edel, ik ben gewoon langs die schutter gelopen, langs die Volkert. Ze zegt, dat idee dat je dan... Want daar parkeerden wij onze auto's. Dat je dan daar langs bent gelopen en niet veel later... wordt Pim Fortuyn onder vuur genomen. Nou, ja, verschrikkelijk. Dat is net zoals trouwens die 911. Ook van die onwerkelijke dingen zijn dat.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met jou, Joke?
2: Nou, ik ben bij de dokter geweest. En ik heb pillen gehad ervoor. En ik voor de dikke benen. Ja, je kan haast niet meer lopen dan.
0: Jeetje, joh. Ja, dus de camping is nu even niet...
2: Jawel, ik zit op een camping.
0: Nee, je zit gewoon in Ermelo.
2: Ja,
0: oh, lekker. Oh, nou. Geen muizen?
2: Dan wou ik nog even wat zeggen. Zondag is je zoonjarig, hè?
0: Nou, zullen we dat even niet onder de...
2: Nee.
0: Live op de radio doen?
2: Nee, kan ik het even zo direct doorgeven?
0: Dat doen we dan zo meteen. Nadat we de plaat voor jou gaan instarten.
2: Ja.
0: Dank je wel voor je belletje sowieso. En wat dacht je van Una Paloma Blanca?
2: Ja, is goed, ja. Goede muziek, ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Komt-ie voor jou, Joke?
2: Ja.

0: Nou, we hebben even de privé dingen hebben we even achter de... Niet in het... gewoon niet live vermeld. Maar je hebt een kaart gestuurd en die is onderweg. En die mag die pas openen zondag.
1: Ja.
0: Nou, dat is super lief van jou. Lief dat je daaraan hebt gedacht. Ja, je hebt de kalender en daar zie jij dat op. Weet je ook wanneer Hetty jarig is? Nou, ik denk het niet.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nou, zit in februari. Nee, maar zeg jij het maar.
2: Een grapje. Nee, 16 februari.
0: 16 februari, ze is jarig geweest. Wat ga je vandaag nog doen?
1: Ja, ik ben nou een beetje aan het opruimen. Wat ik je meegenomen ben. Vlees braden en eten klaarmaken. Een beetje rustig aan doen vandaag.
2: Oh, we krijgen nou alweer zin.
0: Ja, als ze hoort het woord eten, dan heeft ze zin van...
2: Zijn we hier heel vaak mee bezig, hè?
0: En wat wordt het vandaag?
1: Schnitzel met wortels en aardappels.
0: En weet je wat onze prijs is? 2 broodjes schnitzel vandaag.
2: Nou, heel toevallig.
1: Ja,
2: leuk.
0: Nou, geniet ervan vandaag en blijf nog lekker luisteren. Tot 12 uur zijn wij hier. En dankjewel nogmaals voor jouw telefoontje, Joke.
1: Ja, ik dacht er ineens aan. Ik denk, oh ja, dat is wel een uitzending.
0: Het is alweer woensdag. Ja. Nou, fijne dag, hè?
1: Ja.
0: En fijne week. Doei, doei.
2: Joke.

0: Zo leuk, hè? Joke die vindt het echt altijd leuk om even te bellen. Nou, en dan vinden wij het leuk om haar even live in de uitzending te halen. Maar ze is dus nu weer terug op de camping, Ermelo. En ze is dus lekker ook met sniesels bezig. Maar wij hebben dus in de prijsvragen, of in de prijs zitten, twee broodjes sniesel. Een sniesel, hè? Blop, moeilijk woord.
1: Ja, ja, heel moeilijk. Ja, en heel toevallig, dat zei je dan ook, een snitseltje aan het
0: bereiden. De groenten weet ik niet meer.
1: Worteltjes.
0: Oh ja, worteltjes, zo was het.
1: Ja, ook lekker.
0: Ja.
1: Nou krijg ik vandaag ook.
0: Ook
1: drie
0: worteltjes.
1: Soorten groenten. Ken je dat? Dat is broccoli, bloemkool en wortels. Heerlijk.
0: Maar dat doe jij dan niet uit het zakje halen?
1: Ja, dat is wel uit een zakje. Ja. Wel verder vers natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, nee, lekker. Oké. Okay.
1: Heerlijk.
0: En dan met, wat zit erbij?
1: Nou, gekookte aardappels en ik denk een keer een hamburgertje.
0: Nee,
1: een hamburgertje.
0: Oh.
1: Dat denk ik.
0: Ook lekker.
1: Ja. Nou, nou scheiden we even uit over het eten. Nou gaan we al naar alles wat groeit en bloeit. We gaan naar de plant. Ja, het is een hele mooie tuinplant. In de benaming komt zelfs ook nog tuin voor. Dat is ook wel heel grappig. De bloemkleur is purperroze, dus erg mooi van kleur. En de bloeitijd is circa van mei tot en met eind juli. De bladeren zijn groen en ongeveer 25 centimeter hoog. Deze volwassen plant, als die dus echt volwassen is, het is een vaste plant, dan wordt die ongeveer 60 centimeter hoog. Deze plant is zeer geschikt voor de tuin op het zuiden en verlangt naar een warme, zonnige plek op een niet te arme grond. Dus die heeft wel voeding nodig. Ja, wat kan ik er nog meer bij vertellen? Het is eigenlijk ook een knolgewas en houdt van een vochthoudende bodem. Om welke plant gaat het? En hij bloeit geweldig mooi. En ik heb al gezegd, er komt zelfs nog de naam tuin in voor. Nou, is dat geen hint?
0: Dan het is een enorme hint. Nou, je hoort dus geen Gerrit Spijker, maar zijn assistente.
1: Ja.
0: Hattie. Dan ben ik helemaal ons plaatje vergeten in te starten. Deze.
1: Ja.
0: Je zegt ook niks, hè?
1: Je zegt ook niks. Ik had het
0: deze.
1: Helemaal niet door.
0: Nee, ik ook niet. Nou,
1: nee, maar hoeft niet.
0: Volgende week hebben we Gerrit
1: maar ik
0: gewoon
1: kom
0: weer
1: nog even terug op dat korenfestijn.
0: Oeh, vertel.
1: Dat vind ik toch wel leuk. Wij beginnen dus om 12:30 op het Europaplein. De Tukken Ladies en Men. En dan hebben we dus die nummers die we gaan zingen. Dat is Californian Dreaming, Zwevend naar Geluk, I'm Believer, Jammer Dan, Jolene, en Have You Ever Seen the Rain, en Crazy Little Thing Called Love. Dat is dus het eerste blok dat we gaan zingen op het Europaplein. Dan het tweede blok, dat gaan we zingen bij de Hoge Wal. Dus er staan dus allemaal tenten klaar voor ons en wij gaan dus elk uur of even kijken. Er zit bijna ruim een uur tussen, zeg maar. Staan we bij de Hoge Wal. En dan gaan we zingen Hello Mary Lou. Any song. Woo, Stop the Rain. Terug in de Tijd. Twist Again. Mamma Mia. En die hebben we net gedraaid. Una Paloma Blanca. Dan het volgende blok.
0: Zo.
1: Is dan op de Schild. En dat wordt gedaan om 4:00 en dan zingen we Viva España met onze leuke castagnettes. Summertime, Rio, Rosamunde, Als de Zon Schijnt. Dat is ook een leuk nummer van André van Duin. Fiesta Mexicana en de laatste, De Engel Bewaarde.
0: Klinkt allemaal lekker.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik denk, ik ga toch even die nummers opnoemen.
0: Nou, want vind ik leuk. Volgens mij moet dat dan ook echt sfeervol zijn. Dat
1: oh,
0: je dan
1: het is
0: met
1: sfeervol.
0: Met hoeveel man staan jullie daar?
1: Wij hebben nou in totaal al in de 40 zangers.
0: Weet je nog dat hier aan het tafeltje tegenover ons,
1: ja,
0: leuk, daar begon het, hè?
1: Ja, daar begon het.
0: Met hoeveel dames? Toen 4, denk ik.
1: Nee,
0: waren er wel iets meer?
1: Nee, er waren hier 3 of 4 dames,
0: ja,
1: in de studio. Klopt. En die zeiden, nou, Hattie, dat is voor jullie ook wel leuk.
0: Ja. Ja,
1: ik dacht van ja, nou, wel doen, niet doen. Ik heb gewacht tot na mijn verjaardag en in maart. Want we bestaan al 10 jaar.
0: Jeetje.
1: Ja, we bestaan al 10 jaar. En ja, het is erg leuk. En dat niet alleen, maar we hebben er nou ook mannen bij. Dus dat klinkt ook leuk.
0: Klinkt
1: ja, echt leuk. Ja.
0: Bijzonder leuk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en je beleeft er ook echt heel veel plezier aan. Maar zijn jullie nog op zoek naar mensen?
1: Nee, we hebben nu op het moment wel even een stop.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Dus allemaal gaan kijken naar het...
1: En ik ben benieuwd of de burgemeester Jurgen van Hout... want die opent om 12 uur, dat hij nog een paar nummers met ons meezingt.
0: Tuurlijk, dat doet hij. Dat doet hij gewoon.
1: Ja, dat laten we maar hopen, toch?
0: Ja. Aanstaande zaterdag dus om 12:30.
1: Ja.
0: En dan bij het Europaplein.
1: Ja, en om 12:00 is de opening. Ja.
0: En dan allemaal handtekeningen vragen. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee.
1: Grapje.
0: Nee, maar leuk, Hetty.
1: Ja, zeker. Ja, ik verheug me erop.
0: Vind je het goed dat ik nu naar de draaiorgel ga?
1: Ja, jij doet maar.
0: Komt-ie. Hoor jij? Oh, en Hetty, is het, hoe lang duurt zo'n blok?
1: 20, 25 minuutjes.
0: Eén nou, blok?
1: Dat gaat allemaal op schema, hè? Maar dat is een meerdere koor.
0: Maar is dat één blokje?
1: Eén blokje, ja.
0: Eén blokje is 20 tot 25 minuten. Ja. En nou, jullie hebben. Jullie hebben drie blokken?
1: Ja, drie blokken.
0: Zo.
1: Ja, dat is heel wat. Ja.
0: En dan met castagnettes hoor ik ook, leuk.
1: Ja, ook, jazeker. En castagnetten uit Spanje, hè?
0: Die heb jij toen meegenomen.
1: Ja. Ja, leuk, leuk.
0: Welke draaiorgelversie hoor jij hier? Goed voor twee broodjes schnitzel. 12:30 dus op het Europaplein. En om 12:00 gaat het echt open en starten. En dan gaat Hetty zingen met al die dames en ook een paar heren.

0: en rock and roll. Het is bijna 11 uur alweer, joh. Gaat de tijd toch hard?
1: Die tijd vliegt, hoor.
0: Nou,
1: ja, echt wel.
0: Ik ga nog één plaatje draaien. Maar wil je nog één keertje dat leuke, die leuke prijsvraag over dat winkeltje doen?
1: Ja. Nou, en dat is goed voor een hele grote, ik hoop een moederdag, taart.
0: Oh, jij hebt nog niet gebeld.
1: Nee, ik ga het nou zo doen. Daar heb ik alle tijd voor. Nou, die vraag voor die taart, die luidt als volgt. Hoe heette het kleine kruidenierswinkeltje vroeger aan de Wierdense straat? Dus dat zat aan de Wierdense straat.
0: Hoe heette dat dan? Want ik weet hier de verlichting. Ik weet op de hoek, dat is ook allemaal toch nog de Wierdense straat?
1: Ja, dat is allemaal de Wierdense straat. De verlichting voorbij, zeg maar. En dan
0: de bekken had je toen?
1: Ja, en dan net voorbij de bekken. Iets verderop.
0: Oh, daar echt? Zat daar
1: net voordat
0: je
1: dus naar het hangerrad gaat. Ah. Ja, daar zat het. Ja.
0: Grappig.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Zonde, ja. Hè, dat het allemaal weg is.
1: Ja, vindt heel jammer. Hetzelfde als dat snoepwinkeltje. Ja. Dat zat dan aan, dan kom ik even niet op die naam. Ook bij de Hoge Wal aan de andere kant.
0: Ja, ik,
1: ja, ik kom er even niet
0: op. Ik weet wat jij bedoelt.
1: Dan krijg je als je een dagje ouder wordt. Nee, grapje.
0: Nee, maar leuk.
1: Nee, maar dat is altijd heel erg leuk, ja.
0: En dat winkeltje, dat wat kon je, nee, dat doen we niet nu. Wat kon je er nog meer kopen, wilde ik vragen.
1: Ik heb
0: maar
1: de tweede uurtje nog
0: doen.
1: Wel een hintje bij. Maar eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te doen, want het wordt geraden. Dus,
0: ja, voor de mensen die echt uit reis komen. Maar misschien kun je het googelen en opzoeken.
1: Oh, vast wel.
0: Het kruidenierwinkeltje in Rijssen, hoe heette dat? Nou, wij gaan richting het nieuws van 11 uur. Ja. Dus we laten je achter met Barry Manilow. En spreken jou zometeen weer. En dan hebben we dus geen Gea.

0: onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wijperen in je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 86.

0: we het eerste uurtje gedaan?
1: Wat we het eerste uurtje gedaan? Ja, nou, helaas geen contact met... nee, helemaal niet. Oh. Met Gerrit Spijker. Nou, ja, die had andere bezigheden. Een vergadering, geloof ik. Nou, onze vrouwtje van Egrises. Ja, helaas ook zo niet. Dus ik ga zo dat woord doen. Het is een woord. Ja.
0: Maar dat doen we zo meteen. Want dan doe ik ook even het juiste muziekje
1: in. We houden
0: instarten.
1: Nog even de spanning erin. Ja. Ja, en we gaan natuurlijk zo contacten met onze weerman, hè?
0: Nou, we hadden ook contact met Joke.
1: Ja, die moeten we ook niet vergeten.
0: Ermelo zit ze weer en ze zit lekker op de camping. Daar heeft ze haar eigen caravan.
1: Ja.
0: En ik vind het altijd zo leuk, weet je, zo'n dame die dan belt gewoon wekelijks.
1: Heel spontaan, ja.
0: Ja, ja. Leuk.
1: Nou, dan houden
0: dat,
1: we er
0: dat was
1: in.
0: Het eerste uurtje en wij hebben ook een prijsvraag gedaan.
1: Ja.
0: En dat was voor die grote slagroomtaart. Nou mag jij, je hebt namelijk wel gebeld, maar je moet zo terugbellen, want ja, ze zitten in vergadering.
1: Ze zitten in vergadering, dus, maar dat komt vast goed. Nog voor 12 uur, dat misschien toch wel een moederdagtaart wordt.
0: Ik hoop het wel.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: De antwoorden die komen ook binnen in verband met die twee broodjes schnitzel.
1: Ja.
0: En dat is goed bij die draaiorgelversie.
1: Ja.
0: Is niet moeilijk.
1: Nee.
0: Vandaag is die, jouw vraag is ook niet moeilijk vandaag.
1: Nee, we hebben allemaal makkies.
0: En dan ben ik zo meteen heel erg benieuwd naar dat woord van Gea. Maar eerst gaan we richting André Hazes. Het is koud zonder jou.

0: André Hazes en het is koud zonder jou. Ja, hij gaat de regendruppels tellen op het raam. Nou, dat gaan wij maar niet doen. Daar zijn we nog wel even bezig. Zometeen om 11:30 contact met Freddy Paalman, onze weerman. En het is nu tijd. Tijd voor... Ja, onze assistente van Gea Santema. Want Gea is er dus niet. Maar wel op de achtergrond is zij bezig ook met onze uitzending. Maar ze heeft geen stem meer. Dus vandaar dat onze assistente, haar assistente, Hetty Rolleman, dit even overneemt.
1: Ja, maar als je geen stem hebt, wordt het wel heel moeilijk, hè?
0: Klopt.
1: Maar mijn stemmetje doet het nog. Nou, vorige week, toen hadden we namelijk 2 sekswies. En dat hield in, wat is het verschil tussen een grondjan en een waterbads? En Gea zei al, het heeft alles te maken met dieren. Nou, komt-ie. Een grondjan, dat is iemand die de dieren begraaft. En een waterbads is iemand die laat ze verdrinken.
0: Gebruik je toch nooit dit?
1: Heftig in feite, hè?
0: Ja,
1: ja,
0: maar
1: dat
0: gebruik je eigenlijk niet, die woorden.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Denk ik.
1: Nee.
0: Zeg maar iets.
1: Nee,
0: maar...
1: ik ook niet. Nee. Dus, nou ja, en dat werd vorige week geraden door Rita Langkamp. Ga ik er ook nog even bij vertellen. Nou, en vandaag, ja, roffel de roffel, hebben wij een nieuwe. Ik laat jou ook mee raden, Edelmira.
0: Ik ben benieuwd.
1: Wat is een poster? Wat is dat voor dingen? Het is een synoniem voor, het synoniem voor dit woord zijn een os of een hond. Een os of een hond.
0: Jeetje.
1: Maar dat heeft haar eigenlijk, vind ik, tenminste, want ik weet het woord natuurlijk.
0: Ja, jij weet het weer.
1: Ik weet het weer. Ik weet het weer. Nou ja, nou toevallig vandaag. Meestal dan raden wij samen, toch?
0: Ja, klopt.
1: Dus een poster. Ja, wat ga ik er nog meer bij?
0: Een zinnetje erbij maken misschien? Of kan dat niet?
1: Ja.
0: Of moet ik... Ja. Of, ik overval je nu, denk ik even.
1: Ik heb 3 posters. Jij hebt ook 3 posters.
0: Kind.
1: Ik zeg verder niks.
0: Ik heb 3 kinderen.
1: Ja.
0: Maar poster is dan kind. Nee, je mag niks
1: bijna,
0: zeggen.
1: Bijna.
0: Nou mensen, wat betekent dat? Wat is het?
1: Ja, wat is het?
0: Maar het heeft dus wel met kind te maken.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Groot kind, klein kind, volwassen iemand. Zou ook wel kunnen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ik ga er niet meer bij vertellen.
0: Ben jij dat ook? Ben jij een poster?
1: Zeker, ja, wij zijn het ook.
0: Poster, hoe zeg je dat? Poster.
1: Nee, poester. Dat is het niet. Daar hadden we het net ook over. Dat is iemand die... Nou, die ziet er niet Fries uit. Die is een beetje vies. Maar dat is het dus niet. Het gaat echt om poster. Moet je niet gaan denken aan een poster die aan de muur hangt.
0: Ja, dat ga je dan ook nog denken.
1: Ja, ga je ook denken. Nou, maar
0: het staat ook van mijn 3 kinderen.
1: In het Reizers woordenboek.
0: Daar staat het dus ook in. Oké, dus wat betekent...
1: In het boek van meneer Karel.
0: Poster.
1: Ah, een echte Riesene den Weertaars.
0: Ik krijg nog geen antwoorden binnen.
1: Nou, kom vast.
0: Jammer, gewoon jammer.
1: Nou, we gaan er zo nog een hintje bij
0: geven. Ik kon het gelijk zeggen, maar... Oké, maar het eerste hintje was dus... Jij hebt de 3, ik heb de 3.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan zeg ik kind, maar dat is niet goed, zeg jij.
1: Dat is niet goed.

0: weet niet wat jij zei. Ga jij er helemaal bellen, zei je?
1: Ja, in verband met die tijd.
0: Oh ja. Ja. Nou, dit was Shakira en haar nieuwste hit. Speciaal geschreven voor de Disney-film Zootropolis. En dan twee. Mijn dochters zijn daar wel geweest. En ze vonden het echt heel erg leuk. En de film Zootropolis, daar is Shakira dus ook te horen als de stem van popster Gazelle. En wat kan ik nog meer vertellen? Dat het nummer geschreven is door Ed Sheeran, onder andere. En ook heel erg leuk dat Shakira's zoons Milan en Sasha ook hele kleine rollen hebben in de film als de broertjes van Judy Hopps. Ja, Hitty, ga de film maar kijken.
2: Leuk.
0: Met je kleinkinderen.
2: Ja, dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Hé, hey, maar het wordt ook geraden dat Poester. Ja, want jij zat echt zo te denken van welke hints ga ik er nou bij geven? Nee, dat hoeft helemaal niet.
2: Nee, gaan we echt niet meer doen. Nee,
0: want het, mensen
2: komen
0: weten
2: heel veel goede antwoorden binnen. Dus we laten het er gewoon bij.
0: Nou, wat betekent poester? Ja. Nou, voordat we naar Freddy gaan, gaan we nog wel een plaat draaien. Maar ik ga ook nog een keertje die draaiorgelversie laten horen. En dat is... Oh, dan moet ik eerst wat anders uitzetten. Ja, zo en dan zo. En dan ga ik hem nu laten horen. En je kunt daarmee winnen 2 broodjes schnitzel. Hoe lekker kan dat zijn? Welke plaat hoor jij?

0: En waarom lach je dan, het hierom?
1: Om die foto die je hebt gedaan. Regio-ruil.
0: Wat zei jouw man nou nog?
1: Jongen. Dan heb je het uitvergroot. Moet je eens kijken. En die witte tanden.
0: Oh, wat extra waren wij toen leuk, hè, om te zien.
1: Ik ben nou al helemaal grijs. Dat is echt al wel 15, 16 jaar geleden.
0: Misschien wel langer. Ik denk dat wij net toen bezig waren met de regio.
1: We waren toen nog kinderen. Grote kinderen.
0: Nee, als je wil weten waarom wij moeten lachen. Nou, het Facebook, de aankondiging daarvan, ja. van dit programma. Ja, is een beetje met cartoon bewerkt.
1: Ja, met cartoon, ja, dat zeg je goed. Maar ik kom even terug op de taart.
0: Nou!
1: Voordat wij naar Freddy gaan.
0: Ja,
1: ja, we hebben namelijk toch wel een moederdagtaart, hoor. Heel speciaal.
0: Oh,
1: die
0: lekker.
1: Kleuren al helemaal. Een aardbei slagroomtaart. Voor aanstaande zaterdag.
0: Wat leuk!
1: Ja,
0: dit.
1: Dat dacht ik.
0: Dus je kan hem zaterdag ophalen. Ja. En dan heb je dus een lekkere taart voor moederdag.
1: Ja, een aardbei slagroomtaart.
0: En hoe leuk is het om jouw moeder dan die taart ook te geven?
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Leuk. Maar ja, je moet er natuurlijk wel wat voor doen.
0: Ja, je moet wel een goed antwoord geven. Ja. Want daar hoort een vraag bij. En die vraag luidt als volgt.
1: Ja, hoe heet het kruidenierswinkeltje dat vroeger zat aan de Wierdense straat? Hoe heette dat kruidenierswinkeltje?

0: Freddy.
1: Ja, Freddy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Een hele goede man van uit Holten. En jullie een mooie risken hier in Holten. Ja, ik kreeg rein vandaag nou met de intro van mij net verleden. Dat is natuurlijk inderdaad, want je hebt natuurlijk nog steeds wel met rein te maken. Maar wat een verschil en ook. En terug te gaan, ja, met jullie aan het net over toen je een jong man in Noebegries, ja, daar ben ik ook. Ik ben ook...
2: Hoort er allemaal bij, Freddy?
3: Ja, ik ben al heel best. Ik was toen 30 jaar. En toen zei ik al tegen een van jongens van nou. Ik denk, Fermin Pedersen komt eerst een griezen. Maar nou, ik was toen zo'n rond 40 jaar. En jawel hoor, die eerste griezen kwam. Maar nu ben ik helemaal mooi griezen. Nou, ik zeg maar zo, mooi griezen is ook
2: niet
3: lelijk.
2: Nee, absoluut niet. Nee, ben ik helemaal met u eens, Freddy.
3: Nee, het hoort gewoon weer leeft. Ja, iedereen lacht om hem voor. Dat gaat me wel goed van, ja. En je kunt wel warm en warm. Daar gooi je ouderdom niet meer verschillen. Hè.
2: Nee, en dat niet alleen, maar het is ook niet goed voor het zoa.
1: Nee, maar weet je, ik vind het ook super lelijk als je als man zijnde je haar gaat verven. Dat
2: ik ook. Ja.
1: Ik had een buurman en die was zo zwart altijd. Dan dacht ik van, oeh, het ziet er niet uit.
2: Nee, vind ik ook.
1: Nee, ik vind het echt heel onnatuurlijk. Lelijk. Echt, sorry dat ik het zeg, maar ja.
2: Echt onnatuurlijk.
3: Nee, ik hou gewoon van vol natuur zijn gang laten gaan. De rimpeltjes komen vanzelf. Tegenwoordig heb je zelf tegen heel veel middeltjes om die rimpeltjes allemaal in het gezicht en in de wangen overal weg te laten halen.
1: Vreselijk. Echt, het ziet er gewoon zo niet uit.
3: Nee, maar er zijn toch zoveel mensen die botox gebruiken. En die wilden dat huidje dan van voren zo strak mogelijk hebben. Want dan wil het toch altijd nog wel een beetje madame blijven. Hè?
1: Ja. Heb je Gerard Joling ook gezien?
3: Oh. Ja.
1: Wat ziet die er erg uit? Oh.
3: Ja, maar dan heb je als je die behandeling allemaal doet. Ik denk, ja, jongen, denk. Dat ga je. En never zegt dat. Gaat op een gegeven moment. Dan gaat dan toch maar je ouder. Want je wordt ouder. Dat blijf je ook niet voor. Dus dat moet je ook helemaal niet willen. Moet je gewoon.
1: Nee, joh.
3: Veel beter.
1: Oh, lekker.
2: Ja,
1: het weer.
3: Vanaf de 18e.
1: Ja. Heb jij zonnetje in de Holte?
3: Ja, nee, ik niet.
1: Oh.
3: Ik wil hem terug gaan naar 1 mei. Toen hou 24 jaar.
1: Ja.
3: En gisteren 12, 8 en vandaag, ja, schrik niet. Elme, dan houdt de hart.
2: Bibbe de bibbe.
3: Ja, echt, ik loop met een hond eventjes. Ik heb een minuut gewoon met een hond en ik loop buiten. Ik kijk zo om je heen. Ik denk, het is wel mooi geur, al die boom en mooi. Maar voor het gevoel, hij heeft niet idee dat het winterdag is.
1: Ja.
3: Echt, ja, het is
1: absoluut.
3: Gewoon smerig koud. Ja, echt. Het is gewoon zo. Dus. En, vandaag ook na een dag vallen bewolking. Het wolkendek, de blijft soort goeie vandaag sluiten. Dat betekent nou de zon waarschijnlijk niet zult zee. Dus mocht er nou hier nog doorkomen, nou dan hou gewoon geluk. Maar gewoon maar uit dat het wolkendek nog wel onheersend is. En nou de zon dus achter de gordijn blijft.
1: Ja.
3: Dus geen zonne voor de zonliefhebbers is er helaas niet van het doen. Want buiten zitten is toch helemaal niet interesse. Ben ik allemaal leug. Er zal ook geen mensen zitten. Ja, je kunt er wel niet zitten. Tuurlijk, dat kan altijd. Met Nick Mendias kun je er wel zitten. Maar ik ben bang dat je buiten zit, dat je de koffie gewoon koud wordt.
2: Nou, echt wel.
3: en nu een glas wijn buiten zeker ook nog niet zo zitten.
2: Nee, ook niet. Nee.
3: Nee, dat moet echt een mooi aangenaam temperatuur bij hem. Maar ja, ik heb ook weer gelukkig weer beter weer in petto, dus we gaan er gewoon waarschijnlijk op aan. Het is vandaag wel maar heel gauw vergeten, want man houdt een keel te maken met een vormend hoogdruchtgebied voor de Noordzee en Scandinavië. En het houdt in dat een man alweer perioden met zonne hebt.
2: En
3: dat is
2: alweer,
3: dat is alweer lekker, jongens. Periode met zonne. En de temperatuur, die mooi wat wind, die zit nog wel een beetje in het verkeerde hoop. Maar toch, ondanks dat de zonne toch meer kracht heeft, wordt het dan man zo'n beetje rond de 60 graden.
2: Geet de goede kant weer op.
3: Ja, daar geeft de goede kant op. Nou, en dan gaan we kijken, maar Gitter. Heeft Frida voor ons in petto. Nou, Frida ook wel een zonne. Dan is het ook droog. Dat is trouwens man ook. Frida ook. Vrijdag dan geeft de temperatuur nog iets in de heugde. De wind die draait namelijk naar het oosten. Ja, na een oosten wind kreeg in deze tijd, ja, dan komt er geen keulte van. De winter dan komt er keulte van. Maar nu komt er dus warmte van. Dus vrijdag ook wel een zonne, ook wel een stapelwolken. En dan een graad of 18. Dus dat is alweer, aardig weer aan het aangename weer. Hoe je op een terrasje kunt zitten. Dus hoe mooi weet eigenlijk hem.
1: Ja.
3: Nou, en dan gaan we eens even kijken naar de zaterdag. De zaterdag is natuurlijk helemaal een mooie dag. Dan is het maar weer velde zonne, droge. En dan met een even kijken, met een oostenwind wordt het nog wat warmer. Dan gaan we naar 22 tot 23 graden.
2: Zo, dan ben ik blij met, Freddy.
3: Ja, daar ben ik blij met, hè. Dat zeg ik, ik denk niet alleen iets. Dat vind ik luisteraars ook wel.
2: Nee, want de aanstaande zaterdag dan hebben we dus een koornfestival hier in Riesen.
3: Oh, daar heb je mooi weerbie.
2: En dan hebben we mooi weerbie.
3: Ja, dat tref ik echt. Ja. Dat is echt een mooie temperatuur. Ook niet te heet. Zeg maar, het is bijvoorbeeld de warmte. Je kunt van de warmte kun je er niet staan. Om te kijken of hoe of hij voor degene die aan zingen wordt, is natuurlijk wel aangenaam. Natuurlijk, omdat ja, dan zondag, ook een belangrijke dag, moederdag, hè. Ondertussen wordt weer verwend door de kinderen, of hoe dan maar neubelt. Altijd een mooie dag, de bloemetjes weer, of de kinderen die komen weer met een mooi bos bloemen, of met een mooi cadeautje, hoe het allemaal neubelt. Al die mooie traditie, dat nog al die steeds in ere worden gehouden, is wel mooi. Ja, wel iets minder een dag, ja, dat is dan maar weer een beetje minder, ja. De wind hier zit nog in het oosten, maar toch, we maken ook kans dat er toch... ja, ook een enkele buien kan vallen op de zondag. Dus dat is net weer iets minder. Het is wel zo dat er niet een hele dag regent. Het gelukkig niet, maar toch een enkele bui is wel mogelijk. Vullen neerslag komt er niet van. En zondag toch nog een mooie temperatuur. Ongeveer 22 graden. Dus ja, ik am best met die buurt met van dat het nou Willem in de goede kader zit. En dat hij toch nog wel in buiten kan zitten. Dat is even kieken, de boel hebben goed in de gaten om. En dat kan best weer nog heel fijn thuis, achter thuis, op uw eigen terras kunt zitten. Of ik ga met de familie uit aan een andere terras, dat kan natuurlijk ook. Ja, en gaan we eens kijken, nou die wekker, vader, gaan we kijken in de nieuwe wekker. Hoe zit de nieuwe wekker dan vooruit? Ja, het blijft toch een beetje wisselvallig, hoor. Het is niet echt meer dat stabiele weer. En die droogte die we hebben gehad is natuurlijk voor de natuur hartstikke welkom natuurlijk. Want je kunt ook wel zien wat een beetje rein. Maar we hebben gehad hoe de natuur in één keer ontspruit is. Onvoorstelbaar. Als je zo ziet, wat echt rein water doet. De stof wil gelukkig weer kwijt. Dat is ook alweer een pluspunt. Maar toch volgende week, toch wel maandag, dinsdag en woensdag. Is toch wel de dagen met toch wel helaas felle bewolking. Ook maken we dan toch wel kans dat het dus ook wel weer wat neerslag geeft van. En de temperatuur, ja, die is ook weer een stapje terug. Die gaat dan zo ongeveer naar 16 tot 17 graden. Dus al met al, ook volgende week nog niet echt een mooie wekker. Dat je zegt van, echt lekker op een terras kunt zitten met aangename temperaturen. Dat zit er toch eventjes niet in. En kijk ik nog verder, maar ik kan ook nog wel verder kijken. Dan zie ik toch nog niet echt een stabiel, zoals dat nu voor is dit. En ik ben een beetje bang. Althans, dat ik niet zo op mijn gevoel of ga, en zoals ook de weerkaart en alles laat zien, dat toch de eerste helft van mei toch niet al te mooi geeft worden. Dus dat is natuurlijk wel een beetje nog een slag om de arm. Zoals ik het nu kan bekijken, ja, dan is het toch niet, nog niet echt zo mooi. Dat zeg ik van, echt geweldig. Dus, maar alles is mogelijk weer. Je weet zelf, in het weer is ook helemaal niks zeker. Dat hebben we vaak met te maken dat je op de radar kijkt. Dat hebben we nog met te maken met de doden, denk ik, soms in Holten. En misschien is het ook met Holten. Ik ben sowieso, ik ging ook weg. Ik had was niks te zien op de radar. En zo heb ik heel veel leusprokken. Ja, maar voor het ziet op de radar kijken. Maar ik was heel blij dat een paraplu bij mij had. Dus weer een leu aan nam een paraplu bij, zodat we toch de herdenking in Holten toch onder een ring omstandigheden toch nog kon holden. En was een volk bleef ook gelukkig. Dus al met al. Maar zo kun je zien, op een radar kun je ook niet altijd van alles van op aan.
2: Nee, dat klopt, Freddy. Maar ja, is ook maar gehoord, hoor. Dat hou je niet in de hand, hè?
3: Nee, gelukkig niet. Dan maak je ook heel blij om weer. Dus, nou, zo staat er op dit moment zo met je voor wat het geeft van de komende tijd.
2: Nou, dan moeten we donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, nou misschien met een beetje regen, dan moeten we maar echt van genieten, Freddy.
3: Ja, dat vind ik, is ook echt maar ook maar gewoon door. Nou ja, ik kan best op moederdag nog best die dag best
2: dat met valt. Ja,
3: dat eerst dat echt nog niet zo geweldig druk zag en dat al met al dat allemaal nog wel met valt.
2: Ja, dus,
3: dan gaan we maar ook een beetje van u.
1: Dankjewel, Freddy. Dankjewel. Ja.
3: Heel graag weer.
1: En een hele goede week gewenst.
2: Ja, hele fijne week, Freddy.
3: Jullie natuurlijk ook. En ik wil toch nog eventjes terugkomen. Want ik heb natuurlijk ook heel veel mooie foto's gemaakt. Ook van de Canadese begraafplaats.
2: Ja, zeker.
3: Van de herdenking. Er was nog één overlevende veteraan van het peloton van uw Damned wat Damned treft bevriend. Ja. Eén nog, ik heb een plukje sprakken. Dat was namelijk Nicky heet hem zo. Een man van 102 jaar.
2: Zo,
3: en ja, hij was aanwezig, hij wilde een toespraak om.
2: En mooi.
3: Met een enorm applaus natuurlijk.
2: Ja, snap ik.
3: En ja, het was onvoorstelbaar was dat mooi dat die man er nog was. Ik had een antiek met de sprake, een beetje in het Engels, zo goed als het maar kon. Ja. Ging heel goed wat allemaal met hem maakt. Ja. En ik zat er samen met hem op de foto. En heel veel kinderen stonden met hem op de foto. Want allemaal met die man op de foto.
2: Ja, snap ik. Nog, ja.
3: Ja, het was geweldig. 102. En wat was die man? Helder van geest. Ik heb
2: leuk is dat.
3: Ik
2: denk, ja, heel mooi. Oh,
1: dus waar kunnen we de foto zien, Freddy?
3: Ja, op fototeam Holten.
1: Dankjewel voor deze week.
3: En dus dan, ik zou zeggen, neem rustig een tietje, want het is echt de meurt weer. En ik zou zeggen, wie spreekt elkaar heel graag weer volgende week.
2: Dankjewel, Freddy. Fijne week. Doeg.
1: Doeg.

0: Wordt deze ook bij jullie gedraaid of gespeeld?
1: Nee.
0: Een huis met een tuintje, de Apollo Trio.
1: Dat is ook wel weer leuk. Nee. Ja.
0: Ja, altijd wel leuk. Maar ik heb een collega en hij doet altijd op vrijdag vaak, doet hij dan de Nederlandse zender op. Althans, zo'n piratenzender. En dan hoor je allemaal van deze soort muziek. Ja, heel gezellig. Altijd gezellig. Ik geef de mensen nog één plaatje de tijd om mee te doen met het spelletje. Ja. Spelletjes. En dat is onder andere, welke plaat hoor jij bijvoorbeeld hier? Het wordt gespeeld door een orgel. Dat is dus de orgelversie. En dan willen we heel graag weten, welke orgelversie hoor jij hier? Komt die nog een keertje? Zo. Is goed voor twee broodjes. Schnitzel. Zometeen draaien we nog één plaatje. En dan in die tijd heb je nog de kans om mee te doen. Mocht je een beetje laat zijn met meedoen. Of nog niet hebt meegedaan. Oké, dat gaat dus om deze plaat. En dan ga ik naar Hetty toe. Want Hetty, welke vraag hoort er bij die grote slagroomtaart? En in dit geval een moederdagversie taart.
1: Ja, zeker.
0: Met aardbeien, slagroom.
1: Voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden. Die prijsvraag die luidt als volgt. Hoe heette het kruidenierswinkeltje dat vroeger aan de Wiernense straat zat? Dus hoe heette dat kruidenierswinkeltje? Kom maar op met de goede antwoorden.
0: En dan hebben we nog een vraag. Dat, of tenminste, een vraag niet, maar wat betekent?
1: Wat betekent poster?
0: En dat is goed voor een waardebon van 10 euro en die kun je bij de slager inleveren. En ophalen.
1: Ja. En dat heeft alles te maken met een kind. Maar wat voor een kind?
0: Wat voor kind? Nou, nog één plaatje de tijd. Volgende week hebben we Gerrit Spijker.

0: de loodjes.
1: Ja, ik heb inmiddels de loodjes gemaakt. Nou, ik begin met poster. Ja, wat betekent het nou namelijk? Dat betekent een bijdehand kind. En de winnares is Maria Wessels. Dan het winkeltje aan de Wierdense straat. Hoe heette dat vroeger? Dat was het Vivo-winkeltje. En de winnaar is Antoine Dangemond. Hij wint dus de slagroomtaart. Met aardbeien niet te vergeten. En dan Wendy, die had het goed, dat draaiorgelmuziek. Dat ging om de Rode Jack. En zij wint er 2 broodjes schnitzel.
2: Ja, Hit the Road Jack van Ray Charles. Ja. Dankjewel, Hetty, voor deze week.
1: Heel graag gedaan, jij ook.
2: En de luisteraars ook bedankt. En voor het reageren, voor het meedoen. En vanavond tussen 7 en 8 hoor jij Marlee Schreurs met Crazy Horses. Morgenochtend Outfit van 10 tot 12. En morgenavond, en natuurlijk ook al die programma's er tussendoor, maar morgenavond de Gebroeders Koster met 200%. Weekend er begint van 8 uur tot 10 uur 's avonds. Ik wens jullie allemaal een hele goede week toe. Dag.
1: Ook namens mij en een fijne moederdag.
2: Ook dag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie

0: justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer: in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak

0: perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer: in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium. En in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean Wight, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op meer.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 4 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen, en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren. Radio.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.
3: When the going gets tough.

verwacht. En wat wilde je toen zeggen? En ik draaide toen mijn hoofd, stommeling. Wat wilde je toen zeggen? Ik was bang, ik heb me uitgesloofd. Hoort ze me wel? Hoort ze me niet?

midden in het donker en het zweet in de nacht. Hoopte dat je komen zou, bang en onverwacht.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. En je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
2: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wijperen in je oren.
7: Radio 350.

0: They're still both the devil.
1: Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond weer helemaal in het teken van New Country, Classic Country, alles wat ertussen zit. Ik heb een concertagenda meegenomen, dat voor straks en wat nieuwtjes. Maar we beginnen eerst met een liedje van het nieuwste album van Chris Stapleton, Higher, The Day I Die.

Act Up. Daarvoor Alan Jackson. Act Up lijkt wel een beetje op Alan Jackson qua uiterlijk. Alan Jackson in zijn jongere jaren. Nieuws had ik mee, of heb ik meegenomen voor jullie. Ik heb afgelopen weken mogen promoten dat aankomend weekend een festival is in Coevorde. Namelijk door Hilde Vos georganiseerd. Country in the Woods. Hartstikke uitverkocht. Je komt er gewoon niet meer in. Prijswinnaar heb ik al vergeven. Dus prijskaartjes kunnen ook niet meer door jou gewonnen worden. Mocht je daar nog aanspraak op willen doen. Je kan wel via Ticketswap nog kaartjes krijgen. Is wel heel minimaal, zag ik van de week. De mensen die er gaan, heel erg veel plezier sowieso. Ik heb een timetable gekregen van Hilde Vos. Gisteren vroeg ik daarna. Ze beginnen om 4:15 met Robert Weston. En dat is ex-gitarist en zanger van de Rambling Boots. Die avond gaan afsluiten. Wie ook komen zijn Julia Lena, Tennessee Studs, Melanie Ryan en Lucy Hangover, Joe Ash en afsluiter Rambling Boots. Maar wie ook komt is Daniel Jong. Daniel Jong zag ik ook weer online voorbij komen dat hij gaat optreden in Oost-Nederland, namelijk in de Cactus in Hengelo. Volgens mij morgen of overmorgen ergens. Hij is aan het toeren hier in Nederland. Hij komt in Amerika, zoals ik al zei. En ik heb een liedje meegenomen. Heel erg mooi liedje. Daardoor vond ik dit album eigenlijk best wel heel erg leuk. Ik kende hem niet, moet ik eerlijk toegeven. Daniel Jong, Another Golden Hour.

En natuurlijk kunnen de Rambling Boots niet achterblijven. Afsluiter van Country in the Woods aankomende zaterdag 9 mei. Ik heb meegenomen hun eigen werk. Ze hebben ook wat covers. Everlasting Holiday.

zo was het de afgelopen dagen wat nieuwe nummers aan het luisteren. Het regent echt nieuwe albums op het moment. Cody Johnson komt met een nieuw album in juni. En Jason Aldean die bracht een paar weken geleden zijn nieuwe album uit. Songs About Us heet dat album. En dat liedje One Last Look vind ik toch echt wel de topper van dat album. Laat hem je horen. Luister.

Ik ga bruggetjes maken de aankomende vier nummers. Volgende liedje is ook van Jason Aldean, maar dat samen met Carrie Underwood. Waarom? Laat ik je straks weten. Van het album Macon. Ik heb het over If I Didn't Love You.

vind Carrie Underwood toch wel wat beter in duetten. Ze is bezig met een tour en ze heeft haar album Some Hearts 20 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Volgende liedje is dan ook van Cody Johnson en Carrie Underwood van het album Letter Deluxe.

Cody Johnson. Hij is bezig met een nieuw album. Of eigenlijk, het album is al uit. Alleen, het is even wachten totdat hij gelanceerd wordt. Banks of the Trinity gaat dat album heten. Hij komt op 26 juni komt hij uit. Er zijn al twee nummers wat hij heeft klaarstaan, zeg maar, in de lijsten. En waar hij mee promoot. Ik heb het over Hey Hello Lonesome en I Want You. Ik heb ze allebei gehoord. Ik ben heel benieuwd naar het album. Dus ik ga voor I Want You. Cody Johnson.

Hij flikt het gewoon weer. Die man die maakt alleen maar hits. Vind ik dan. Goed, wat ik ook heb meegenomen voor jullie zijn kaartjes voor het aankomende event Roots, Rips and Brews. Vorig jaar waren ze er. Had ik ze ook voor jullie klaarstaan. Dit jaar mag ik dan ook weer 2 kaarten weg gaan geven. En dit jaar op Roots, Rips and Brews in Emmen is dat 5e jaar. Laatste jaar. Ik ben er nog niet achter waarom dit de laatste keer is. Maar de headliners, daar ligt niet om. Ik heb het over Ilse de Lange, Bob Wayne, de Hillbilly Moonshiners, Easterfield, Sunkenlands, 2 hele goede Nederlandse bands. En zo verder. Muddy Moraine, de Black Slacks. Alles om jullie een mooie dag te bezorgen. Blues, Americana en country. De absolute headliner, zoals ik al zei, is Ilse de Lange. En Ilse de Lange was ooit bij de Eurovisie Songfestival samen met Waylon. Onze Nederlandse Waylon, genaamd naar Waylon Jennings, die ook weer aan de tour is. En die ook weer een bruggetje heeft naar de Rambling Boots. En die gaan samen optreden in Tivoli in Utrecht. Dat zover. Maar Ilse de Lange had met Waylon samen een band. En dat heette The Common Limits, zoals ik al eerder zei. En dat is vrij vertaald naar Twents. Naar een vogeltje. Dus leuk om zo een band te gaan noemen. Ze hebben 2 albums toen uitgebracht. Het eerste album en het tweede album heette heel toepasselijk en heel saai too. Alleen de liedjes daarop waren absoluut niet saai. Een plenty album vol met hits. En dat was 1 liedje wat er voor mij absoluut uitsprong. En die wil ik jullie nogmaals eens laten horen. Ilse de Lange met The Common Leonard. Het is een liefdesliedje. Het gaat over, luister maar gewoon mee. Als je een beetje Engels kan, snap je het. That part.

laatste 10 minuten voor deze week. Ik heb een paar liedjes klaarstaan, onder andere een liedje van Steven Wilson Jr. Ik draai daar regelmatig wat van. Ja, dat klopt. De vaste luisteraars die weten dat. Ik vind het fantastisch wat hij doet. Hij heeft eigenlijk alleen maar geen steel string, maar echt een Spaans gitaar. Dus nylon snaren. En daar haalt hij dus ook het karakter van zijn gitaar uit. Ik heb een liedje meegenomen. Een keer wat anders dan alle voorgaande liedjes zoals The Devil. Noem ze maar op. Ik heb Chuko heb ik al eens gedraaid. Ik heb Mighty Beast gedraaid. Year to be Young. Father, a Father's Son. En Hometown Not Letting Go. Echt zo'n goed album. Son of a Dead. En ik heb nou een liedje meegenomen. Die heb ik nog niet eerder laten horen. Stand By Me is hij groot mee geworden. Daardoor is hij ook gaan toeren. Hij heeft echt wel een hele originele stem, vind ik. Ik heb nou een liedje meegenomen en dat liedje heet Grief is Only Love. En als je een beetje tekstenluisteraar bent, ga je dit gewoon een... Ik vind het erg mooi om af en toe eens een zin eruit te halen. En daar staat ongeveer... Dan luister je zo'n album en dan hoor je ineens een zin opkomen. En deze was zo halverwege het eerste gedeelte van het couplet, zeg maar. Zingt hij op een gegeven moment... Grief is only love that got no place to go. Dus vrij vertaald naar het Nederlands is het... rouw is liefde wat geen weg weet. Prachtig nummer. Ik ga hem jullie laten horen. Steven Wilson Jr.

fantastisch. Steve Wilson Jr. Hij heeft dit album gemaakt en is daardoor geïnspireerd door de dood van zijn vader. Daar gaat hij ditje ook over. In 2023 kwam dit album uit. En hij heeft zijn carrière toen als laborant en amateurbokser moeten laten varen om de muziek in te gaan. Hij gaat een wereldtournee doen. En nou ja, prachtig. Er zijn nog kaarten voor Tivoli. 1 november aanstaande om 7 uur. Volgens mij is dat uit mijn hoofd op zondag. Mooie dag om zoiets te doen. Steven Wilson Jr. Ik laat jullie nog even een klein stukje horen van Stand By Me van Ben E. King. Cover, maar een hele mooie. Luister maar.

1968. Omdat ik hem al zo vaak heb gedraaid, ga ik toch even wat anders laten horen aan jullie. Rascal Flatts. Rascal Flatts. Bekend geworden met het liedje Life is a Highway. En dat is een tekenfilm, een Pixar-film over een rood autootje. Die heel erg snel is. Heel erg leuk. Maar ze hebben ook een hele mooie cover gemaakt. Net als Stand By Me, een heel mooi cover. En dat liedje heet van het album Me and My Gang, What Hurts the Most. Graag tot volgende week. Ik ga zo lekker lopen naar huis. En ben volgende keer weer bij jullie.

0: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
5: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
7: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpers en je oren.
0: Radio 350.